segurtasun okreone, agur besterik ez duzaten. Au revoir, mon amour.